0: It is Genesis with I Can't Dance right here on 90.6 FM Stereo, where you feel at home. Yes, and skakel op the morning lock in saam met my Sarah Jane op hierdie Dinsdagoggend. Kom ons kry jou op, kom ons kry jou aan die gang. Dit is jou get up and go. Daar's ietsie van alles vir jou om op uit te jam. Kom ons begin hierdie oggend reg. It's the morning lock in.
1: You've locked

0: protect your home and property with Security Mecca, specializing in CCTV cameras, gate and garage automation, electrical fencing, alarm systems, access control, and solar systems. With a massive range of batteries and the official distributor of all leading security brands, Security Mecca at www.secmec.co.za. Security Mecca on the corners of Voortrekker and Ubay Street, Vereeniging, on 016-1000-333. That's 016-1000-333. Security Mecca, your one-stop security shop.
1: Goeiemôre. Ek is Isabel Cowley van PSG en hiermee volg die markverslag. Die industriële en eiendomsindeks het positief gesluit. Die hulpbronne en finansiële indeks het negatief gesluit. Die algehele indeks het negatief gesluit en met 0.05% gedaal. Dit staan op 108.326 punte. Op die aandele waarna ons elke oggend kyk, het ArcelorMittal met 1.61% gedaal en verhandel teen R1.22. BHP het met 1.19% gestyg en verhandel teen R716.84. Kumba Iron Ore het met 0.75% gestyg en verhandel teen R224.81. Naspers aandeel het met 1.51% gestyg en verhandel teen R706.04. Sasol het met 1.13% gestyg en verhandel teen R233. VSG het met 0.1% gestyg en verhandel teen R30.70. Op die Amerikaanse markte het die Dow Jones positief gesluit en met 0.18% gestyg en staan op 51.267 punte. Die S&P 500 het positief gesluit en met 0.66% gestyg en staan op 7773 punte. Die Nasdaq het positief gesluit en met 1.05% gestyg en staan op 27.477 punte. Op Europese markte is Engeland se FTSE 100 hoër met 0.34% en staan op 10.497 punte. Duitsland se DAX is hoër met 0.06% en staan op 25.245 punte. Volgende kyk ons na die markte in die ooste. Die Hang Seng is 0.8% hoër. Nikkei is 0.46% hoër. Shanghai is 0.37% hoër. En die Australiese beurs is 0.59% hoër. Op die kommoditeitsmarkte verhandel goud tans teen $4,139.49 per fyn ons. Platinum verhandel teen $1,723.70 per fyn ons en Brent 3 olie verhandel teen $100.64 per vat. Laasens kyk ons dan na die valutamarkte wat vanoggend as volg verhandel. Die dollar verhandel tans teen R16.63. Die pond verhandel teen R21.99. Die euro verhandel teen R18.65. In die Australiese dollar verhandel teen R11.59. Dit is dan al van my kant af op die markte vir die dag. Skakel gerus jy om 11:15 in wanneer Henrika Meyer gaan gesels oor of jou versekering reg is. Geniet die res van die dag. Tot ziens.
2: Listen to my voice. I might appear to be here when I'm actually here. It's the same with the markets. What seems like adversity can actually be opportunity. Knowing the difference comes from experience, industry-leading technology, and proven insights. We call it the power of big-picture thinking. And that's why we were voted Wealth Manager of the Year for the fifth time running.
3: Contact PSG on 0861-774-823 or visit them at 20 Prime Business Park, Robbie Street, Bunnabel Park. PSG Wealth Financial Planning is an authorized financial services provider.
4: No matter the weather, hot, wet or cloudy, Midas brings you this weather report. Midas, for the love of cars.
5: Let's take a look what your temperatures have in store for you this morning. Currently, it is 14 degrees. Temperatures will climb to a maximum of 22 today. Partly cloudy throughout the day, but 0% chance of rain, with your winds picking up to 5 kilometers per hour. And that was your weather update for this hour.
6: Start your engines.
7: We got the parts.
8: I got the part.
9: I got the part.
6: We know your car is everything. Your taxi, your piggy bank, and your well-deserved time off. That's why keeping you on the road is just part of what we do. We create smiles, fun, and satisfaction with parts you can count on. You'll find us here, there, and everywhere. When it comes to finding the right part at the right place, there's just no place like Midas for the love of cars.
10: Dit was nie alledaagse begrafnis nie. Natuurlik was haar hartseer, maar die glimlaggies het 'n storie vertel van die mooi wat daar was. Haar bakkery, die manier waarop sy haar kinders grootgemaak het, haar helder lag. Almal het onthou. Nee, dit was nie 'n gewone begrafnis nie. Veel eerder 'n viering van my ma se lewe. Martin's Funerals het my ma begrawe en ek weet sommer, sy sou dit nie anders wou gehad het nie.
11: Martin's Funerals verskaf bekostigbare begrafnisdienste, as ook polisse tot 100 jaar. Daar is kantore in Vanderbijl Park, Drie Riviere, Sasselburg en nou ook Meyerton. Kontak Hein 083-288-665.
3: Advertise your product on the Vols' most listened to station. Call 086-1827-906 and get one of our sales consultants out to your business. That number again, 086-1827-906.

It is Corey Kent with Rocky Mountain Low. Right here on 9.6 FM Stereo, where you feel at home on this Tuesday morning. It was Catch My Status. Ek vir jou klomp status opgesê die heel eerste een. Het 'n baie, baie, baie spesifieke emoji gehad. En ek het vir jou gesê, stuur die spesifieke emoji terug vir my. Nou, in die gees van die skole wat vandag weer begin, het ek emoji gekies wat ek voel heel gepas sal wees. So, voor ek vertel wat die emoji was, kom ons kyk wie was die heel eerste persoon wie my status volgende gevang het. The very first person to catch my status this morning, Lorika, well done, well done, well done. Jy was die heel eerste persoon wie volgende my status gevang het. So, well done for you, congratulations on order, but shout-outs are for Johan, Barend, Elise, Rodney, Quentin, Susan, en dan gekryf van Andrea, Hetty, Magda, Piet en Gloria het gesê, so hallo, nog een en gekry van Colin af, Karen, Anzel, Gerrit, Ruan, Lindy, een gekry van Marieke af, een van Megan afgekry, een gekry van Anel af, en dan een gekry van

0: this which sales kan amper door for my status 6:40 net hier op the morning lock in.
1: Adverteer jou produk op die valse trefferstasie. Skakel 0861-827-906 en reël 'n afspraak met een van ons konsultante om jou by jou onderneming te kom besoek. Dis 0861-827-906.
2: Your morning brighter.
3: Together.
2: On the morning lock-in.
3: Only on 90.6 FM. Gonna be a bright,
4: bright, the morning lock-in. Brought to you by Suzuki Vol.

0: Welkom bij jouw middagsport. De Proteanse golfafrichter Ashwell Prince zei daar zal eerst later besluit worden toe Kagiso Badas een fix uit voor vrijdag zijn eerste toetswedstrijd in Australië in Durban. De Zorzeese besering het ook een plek in die golforde opgesteld met Prins wat sê dat Zuid-Afrika een goede idee het van wie vir de Zorzee sal vervang met Marcus Akkerman onder die opties, maar hy hou die besluit vir eers geheim. Lionel Messi sal vir die laatste keer Argentinië se lichtblauw en wit trui dra wanneer hy sy 21 jaar lange internationale loopbaan met een vriendskaplike wedstrijd teen Benin by die Estadio Monumental afsluit. Messi sê hy het alles vir sy land gegee en glo jong spelers verdien nou 'n kans, hoewel hy steeds onder contract by Inter Miami is en vroeger as verwag het sokker kan tree. Met so wat 85.000 ondersteuners wat sy laaste wedstrijd sal bywoon, bly die vraag oor wie Lionel Scaloni Argentinië se gesogte nommer 10 trui gaan toevertrou na Messi se afskeid. En die wereld nummer 1, Jannik Sinner, het sy 2026 seisoen vroegtijdig beëindig nadat hy en sy dokters besluit het dat hy behandeling vir 'n kniebesering moet ondergaan. Sy bestuurspan sê hy sal behandeling vir inflammasie in die knie ondergaan. Ten spyte van 'n seisoen wat deur beserings gekenmerk is, het Sinner uitstekende jaar beleef en Wimbledon sowel as 5 Masters 1000 titels gewen. Die 25-jarige Italianer sou volgende maand sy ATP Finals titel in Turijn verdedig, maar sê hy moet op sy langtermijn loopbaan fokus.
1: Hello everyone, I would like to give you a little update. Me, together with the doctors, have decided that I need a course of treatment for my knee, which means that the 2026 season is officially over. The last couple of years, especially the ending in Turin, gave me so many beautiful feelings and emotions, which this year is going to be way different. But at the moment, I also need to think about my long-term career. So, and hope to see you very, very soon on court again.
0: En daarmee, die einde van jou middag sport.
2: Flat battery. Stuck on the roadside? Don't stress. Call Dixie Dixie Bike from Dixon Batteries.
3: Oh, Dixie Dixie Bike.

0: And there we go, 90.6. It is with a bit of Chris Rea for you on this Tuesday afternoon. And Allberg, T-Pow, both Heart and Soul before that. What a cool song. All right, something else that is cool is, of course, the piece of music that I'm going to be playing after this half past ad bracket. We'll be giving that through to you. We've got to check out the weather. That's coming up next. And then we're into your Afrikaans news headlines. Ja, Afrikaans en nuus hooftrekker. En dan jou finansiële nuus. En dan net daarna is ons weer terug. Dan met Ken Jy Musiek, waar ek weer een stukje muziek vir julle gaan draai vandag. En julle gaan vir my bietjie uithelp en vir my sê wat die naam van hy liekie is. Maar nou eers, kom ons gaan kyk bietjie wat aangaan met die weer.
1: No matter the weather, hot, wet or cloudy, Midas brings you this weather report. Midas, for the love of cars.
0: Goed dan, daar sê, kom ons kyk wat het verander in hierdie laaste uur. En nou ja, nie veel, nie nog so 10% kans vir reën, wat ons kan verwag vandag, sê die weerman. Dan morgen woensdag 27 is jou maximum temperatuur. Dit is gedeel op 'n wolk morgen, dan 'n prachtige dag donderdag met 'n maximum temperatuur van 29 grade Celsius. En dan vrijdag, nou ja, daar raak ons aan die 30 grade Celsius. Dis jou maximum temperatuur vir vrijdag, prachtige sonskyndag.
2: Start your engines.
3: We got the parts.
4: I got the part.
5: I got the part.
2: We know your car is everything. Your taxi, your piggy bank, and your well-deserved time off. That's why keeping you on the road is just part of what we do. We create smiles, fun, and satisfaction with parts you can count on. You'll find us here, there, and everywhere. When it comes to finding the right part at the right place, there's just no place like Midas for the love of cars.
6: Hoofnuus hier die uur. Die swak toestand van voertuie het 'n negatiewe uitwerking op weermagoperasies. Miljoene bome geplant as deel van die 1 miljard bome veldtog en die padongelukfonds het meer verpligtinge as wat voorheen gerapporteer is. Ek is Dimitri Marie, goeiemiddag.
7: Protect your home and property with Security Mecca, specializing in CCTV cameras, gate and garage automation, electrical fencing, alarm systems, access control and solar systems. With a massive range of batteries and the official distributor of all leading security brands, Security Mecca at www.secmec.co.za. Security Mecca on the corners of Voortrekker and Ubay Street, Vereeniging on 016-1000-333. That's 016-1000-333.
8: Security Mecca, your one-stop security shop.
9: In jou middag finansiële verslag. Wêreldwye verkope van voertuie wat deur brandstof aangedryf word, het sedert Januarie met 10% gedaal. Die oorlog in Iran het wêreldwye brandstofpryse laat styg en tot 'n afname in motorverkope gelei. Verkope van elektriese voertuie het in verskeie dele van die wêreld toegeneem. Die markaandeel van motors wat deur brandstof aangedryf word, het nou vir die eerste keer tot onder 50% van totale voertuigverkope gedaal. Die private sektor kan 'n belang bekom in Suid-Afrika se beplande uitvoer-invoerbank, terwyl die regering stappe doen om die land se eerste gespesialiseerde instelling vir internasionale handelsfinansiering te vestig. Die Export Credit Insurance Corporation het begin om transaksieadviseurs aan te stel om te help met die strukturering van die bank, wat na verwagting binne die volgende 5 jaar tot stand sal kom. Die instelling sal gefinansier word deur 'n kombinasie van openbare en private kapitaal met kommersiële banke, institutionele beleggers en ander finansiers wat genooi word om deel te neem. Die regering sê die bank kan help om uitvoerpotensiaal ter waarde van sowat 1,3 biljoen rand wat tans onbenut is, te ontsluit. Dit sal ook kleiner ondernemings en opkomende uitvoerders ondersteun wat sukkel om handelsfinansiering te bekom. Business Leadership South Africa, BLSA, sy is teleurgesteld oor die jongste syfers vir die bruto binnelandse produk, BBP. Die statistiek toon 'n ekonomiese afname van 0,2% vir die tweede kwartaal van die jaar. BLSA het swak investering as 'n rede tot kommer uitgewys. Die organisasie sê investering was in hierdie kwartaal op sy swakste vlak in 5 jaar. Dit is ten spyte van verbeterings in die verskaffing van elektrisiteit en logistieke stelsels. Op die JSE vandag. Die alle aandele indeks is 0,20% af en staan op 108.166 punte en die top 40 staan op 100.579 punte in 0,20% afname. Valitas, die rand verhandel teen R16.65 teen die dollar, R18.65 teen die euro en R22.02 teen die pond. Een bitcoin kos $86,024.15. Kommoditeite, goud het toegeneem met 0,49% en staan op $4,162.29 per fyn ons. Platinum staan op $1,727 per fyn ons, 1,62% toename en Brent olie het met 0,63% toegeneem en verhandel teen $102.90 per vat. En ten slotte wereldmarkte. Dow Jones is 0,49% op 51,177 punte. Die Hang Seng staan op 23,989 punte, 0,18% toename. En die Nikkei is 2,47% sterker en staan op 69,928 punte. En dit was jou middag finansiële verslag.
3: Stop! Did you feel that? That's the sound of Valtio Tafrinachan Automart. When it comes to friendly service and an incredible range of quality vehicles, Valtio Tafrinachan Automart is the place to visit. Every vehicle goes through the highest, most stringent quality checks with a pre-owned Automart promise to our customers. Further, we pledge guaranteed year, model and mileage. Visit Fred and his team today at 2 Faraday Street, Frenachan, or call 016-450-3400. It might be used, but it's new to you.
4: Why drink tap water when you can drink iWater? Find iWater on Google or visit our website, iwatershop.co.za. Be safe. Be sure. Drink iWater. Available at Palms Mall, Perfect Center, Sasselburg Grootfontein, Val Park and Arken Park Checkers.
0: All right, well, it's Galmar's birthday, and they are celebrating with big savings and big prizes. Now, you can, of course, just shop in-store and online until the 31st of October. And don't forget, T's and C's apply, and only while stocks last.
5: Since 1978, the specialist Pest Control Vault Triangle has been your trusted partner in pest management, keeping homes and businesses pest-free, safe and compliant. We don't just eliminate pests, we provide award-winning, long-term solutions that are environmentally friendly and food safety compliant. Whether it's your home or business, don't let pests take over. Call the pest management specialists today on 016-423-5172 or visit www.volpest.co.za. The Specialists, protecting your health, food and property since 1978.
0: Goed dan, daar sy, en net so is het nou weer tyd waar ek een stukkie muziek vir julle gaan draai, julle gaan luister en julle gaan vir my sê wat die naam van die liedjie is, of althans dis hoe dit behoort te loop. Maar nie allemaal ken altyd die liedjie se naam nie, maar gaan vandag een bykie anders wees. Kom ons kyk hoeveel van julle kan nog hierdie eniekie onthou. Dit was een grote gewees, lekker om na te luister. Luister mooi en sê vir my, wat is die naam van hierdie liedjie? Hier gaan ons.